0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die kus by 11:21. Osselbaai Hartenbos begin met 12 en op na 20, George Wilderus 11:20. Nysna minimum 11, maximum 21 en Plettenberg Baai 12:20. In die Karoo, Uniondale en Willowmore 6:18, Prins Albert 8:19. Oudtshoorn begin by 9, gaan op na 21, Ladysmith 9:20 en Riversdal Albertinië begin by 9, gaan op na 22. Elders in die land, Pretoria 8:21, Bloemfontein 6:18, Kweberga 11:22 en Kaapstad begin by 14, gaan op na 18 grade Celsius.
0: Jeno 4.1 SFM.

0: Ons trainerij vir die vroeg saterdagochtend, Zian Venter met Was It Even Something. Voor dit, Last and Found, See Takes Me Over en Daniel Wesley Africa met Rule the World. Binnenkort sportnies, maar eers Elof met Vlerke.
1: SFM, maak elke dag een goed voel dag.
2: Sluit alles wat ek in een meis

0: Dit was Bon Jovi met You Gave Love a Bad Name voor de Deweltippenaar met radio. In die wereld van sport, daar is een kampioenskap beker rugby wedstrijd waarna jy kan uitsien, 15:45 vanmiddag Leinster teen Union Bordeaux. En dan tennis, groot tennis, een van die top 4, die Grand Slams, die Roland Garros, daar in Frankrijk het hierdie week begin en eindig 7 juni. En dan is daar ook die Strasbourg internationale toernooi wat tans aan die gang is. Dit is ons sportnieuws vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: 90.1 SFM.

0: Ons is so 18 minute van die tyd af. So pas geluister na Arnie Jordaan met Derde Wêreldoorlog, Jessica Simpson, Come On Over en Saartjie met Free Falling. Binnekort ons seeverslag, maar eers Joe F. met Hartklop.
1: Hier om te bly.

0: Glasgas met 'n liedjie getiteld aan die ontmaskerde helden, voordat Mimi Web met Freezing. Ons jeeverslag vir vandag, die IV6, watertemperatuur 16 grade Celsius. Sonsopkoms 22 minute na 7 vanoggend, sonsondergang vanmiddag 33 minute na 5. Daglig vandag is 10 uur en 10 minute. Dit was laagwater 26 minute na 3, hoogwater vanoggend 21 minute na 9. Dan weer laagwater 35 minute na 4 vanmiddag, met hoogwater 2 minute na 10 vanaand. Die duininghoogte 1.7 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, hersiening.

aan. By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgewerking.

0: 30. Riversdal, minimum 12, maximum 22. Stilbaai, gedeeltelik bewolk, begin met 13, gaan op na 20. Prins Albert, ook gedeeltelik bewolk, begin met 10, gaan op na 19. Ladysmith, minimum 9, maximum 20 grade Celsius.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialized in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: SFM.

0: Ons is so 15 minute van die tyd af, so pas geluister na Winona Oak met Let Me Know, Brendan Piper, Vastaans Life en Black Flash met Kan. Vervolgens Boosie G met Best Life.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: gone. Die klanke van Philips Philips met Gone Gone Gone en Rian Benardi met Spontaan. Bekendes wat vandag verjaar, in die jaar 1933 gebore, ek dink dis een van die grootes van die bedryf, Joan Collins, Engelse aktrise en rolprentvervaardiger. En dan vandag in die jaar 1958 gebore, Drew Carey, Amerikaanse akteur en komediant. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM gaan aan en aan en aan.

Sy naam is Len Miller, hy het vir ons gesing, ek glo voor dit beeskraal met 1000 ure en Icona Pop met I Love It. En vandag se internasionale dag sê baie mense ook I Love It. Maar ek weet nie of het so goed is vir die suiker nie, ek weet ook, nie of het so goed is vir tanden nie. Ek moet erken, ek het al met een van hierdie heerlijke toffies een tand uitgebuit. Daar vraag ek het, is vandag internationale toffiedag. En ons weet mos, verskillende kleure en geure word gewoonlik gemaakt met botter en suiker. As kinders het ons tamalekie gemaakt met botter en suiker wat ons roer tot het so donker bruin is en word kliphard. En dan moet het amper om te hamerkap, stikkie vir stikkie om het gemakkelijk te suig. Want ek dink, as jy by daaraan, kan het ook jou tanden beskadig. Maar dit is iets wat baie lekker is, dit is iets wat baie mense geniet. In die jaar 1983 in Atlantic City, New Jersey, is die eerste toffies vervaardig. As jy tanden sterk is, en as jy soetigheid mag geniet vandag 'n toffie.

0: Ons is so 18 minute van die tyd af, so pas luister na Different DNA met Dragonfly voordat Desmond Wells kom lewe in my en dan het ons ook geluister na Ray Dillon met Shalala. Vervolgens Kerderen met Alleen Leendeer.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Spoegwolf met Verander en DJ Alex Man met I'm Blue. Bring ons my groet uit, dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Aris is na my in die atelier, as alles goed gaan, is ek morgenoggend 6 uur terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, tot ziens.

0: Sybrand met Anders. Die Leeu's maak gereed vir Leinster se beste voor volgende naweek se Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd. Leinster pak Borreduks in Saterdag se Weste Kampioenskap eindstryd voordat hulle dan hul aandag op die Leeu's in Dublin vestig. Leeu's verdedigingsafrigter Jacques Fourie glo dat die Ierse provinsie se buitengewone diepte beteken dat daar dan geen afname in gehalte sal wees nie. Enige span wat Leinster in 'n kwart eindstryd gaan uitskakel, gaan 'n goeie span wees, so ons moet volgende naweek op ons beste wees. Skopafrigter Morne Steyn het gesê, Leinster se ingesteldheid sal meedoenloos bly, ongeag die kampioenebeker uitslag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: 90.1 SFM.
1: Woondader, sopas na geluister. Power, Jeremy Loops, Eskom het my maand vroeër van dees maand die mylpaal van 365 op die volgende dag sonder beerdkrag bereik, die eerste keer sedert 2018. Jeremy Loops, Power.

0: Jonathan Young met Don't Stop Believin', saam met Caleb Hayes. Apple ook daar geluister. Blackbird 3 begin met You Do You. Te min te veel. Kom ons maak musiek met Carleen van Jaarsveld.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ons het lank al beslei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al go was steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Robel. But I do love you.
1: Maar nie soveel

Chanel, nooit nie. Nooit of nou. So nou ooit is nooit of nou, as jy ooit gewonder het. Dit is Chanel gewees met nooit of nou, voordat LBMS sy met Stay Young Forever. Top loader volgende, Dancing in the Moonlight.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Hierno 4.1 SFM.

0: super klassieke awesome energy deep blue something met Breakfast at Tiffany's. En so gaan ons tweede uur van saamkeer in op hierdie saterdag. En ons luister volgende na Tasha met Hou My aan 'n Lintjie.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Come.

0: 12-19 van Mosselbaai, meestal bewolk. George Mengsel van Wolke en Sonskyn 11-20, Nysna 8-22, Sonskyn en Wolke. Mengsel van Sonskyn en Wolke in Oudtshoorn 8-22 en ook so in Uniondale en ook 8-22. Albertinian Stilbaai 9-22, Mengsel van Sonskyn en Wolke. Riversdale meestal sonnig in die oggend en dan hoë wolke in die namiddag 8-24. En laastens, lekker dag met een mengsel van sonskyn en wolke in Plet 12-21.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Darren Lam wat sê, dit is my story. Nee, daar is nou so net na 5, so amper 10 minute oor 5, so oor 2 minute of so. En jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap nog tot so net voor 6. Lekker muziek wat in hierdie volgende uur voorlee. Ons het Rob Thomas, David Fourie is daar in die mix. Dan het ons bietjie Kurt Darren. Daar is Loki Rothman. En dan is daar natuurlijk een of twee verrassings ook. Ek gaan nie vir jou allemaal sê wat voorlê nie. Maar heerlijke muziek wat voorlê. Lekker kuier muziek, lekker voetejuk muziek. En ja, ons luister volgende na Chainsmokers, Summertime Friends.

0: Hey, it's Freely met Hide Your Heart. Goeienaand en welkom dis Saterdag aan. Dis net na 6, my naam is Corey Kers, om met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Ons gaan doen wat ons op Saterdag aande doen, iets nets, iets ouds, iets tussenin en dan natuurlik tussen 7 en 9, so 2 versteekte boere musiekliedjies. Nou terug na die musiek, hier is Rymstof met Hand aan Hand.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Dit was Shimmer met Alleen in Johannesburg. Nou, dis definitief nie 'n plek waar ek alleen wil wees nie. Vooral nie in die winter nie. Dis koud daar so, man. Voordat Selena Gomez met Love You Like a Love Song en Armand Hofmeyer met Partytjie Slaap herhaal. Eric Carmen volgende met Make Me Lose Control.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

0: Bikkie, die nostalgiese klanke daar van REO Speedwagon en Keep On Loving You and the Vamps. Voor dit met Just My Type. Volgende, Fast As You deur Dwight Yoakam.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM.

Klom dis Boreklanke daar van Billy Joel en Sometimes a Fantasy. En voor dit Leoni May met Kry Jou Ry en Kansas voor die breek met Carry On Wayward Son. Broers, volgende met

0: Dit was Krizan met Hart van Glas en voor dit Carleen van die Haarsveld met Als is OK. En Mike Denver met Some Girls Will and Some Girls Won't. The car is 99, you might think.
1: 90.1 104.1 SFM.